0: 单。Oh yeah。
1: Hey, weet jij nog die donderdag dat jij van mij bent weggegaan? Terwijl ik smeekte, laat me niet alleen. Wel, dat smeken had geen zin. Jij trok je beste jurkje aan, je zette je rode hoedje op.
2: Jij liet me achter en nu ben ik helemaal knos. Hoera!
1: Ze nemen me eindelijk mee.
3: Aha!
1: Ze nemen me eindelijk mee.
3: Oho! Hihi!
1: Aha!
2: Naar het heerlijke

niet weten dat die gein voor mij een bittere eind zal zijn. Niet waar? Je bent een kring, je bent een beest, jij bent altijd al zo geweest. Jawel, jawel, dat zeg je eigen zin. Hoera! Ze nemen.